0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Wesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Wesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Wesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474
2: 6084. A very good afternoon, welcome back right there to your voice in paradise. Goodness, I must say I got a shock of my life today, you know. I just logged into the cameras right here in our... I logged into the cameras at our main studio just to see who's there. And then I saw, to my surprise, I see that there's a lot of people there. There's a lot of people in not in the studio though, but in the front porch, you know. Yes, as you come into the main door, right, you'll see Yvette on your left-hand side. And then I saw there, Yvette is sitting there with blown-out hair and all of that. Glasses are shining. And I see there, Yvette is sitting there on the left-hand side. And then on my right-hand side, on that long bench, there's a long bench there. You know, I see them, blue with blue seating. I saw there, it's Blanche Benjamin. Very good afternoon to you, Blanche. And then I saw Auntie Molly there. It looks like Auntie Molly, that. Yes, it's Auntie Molly. She just turned around. I can see her there, still smiling. Don't look around, Auntie Molly. I can see you. You're looking at... somewhere here on the left-hand side. You can't see that camera, Auntie Molly. I see that. I can see you. Don't worry. You won't see me on the TV. No, I'm not. You're not on the TV because it won't show you. You know, I can see you. Auntie Molly is there. Blanche Benjamin is there. And Yvette is there. Ah, Yvette. And then I saw Auntie Mags there. Auntie Mags, you're lighting up that area there, Auntie Maggie. Thank you so much. And appreciate you guys. You know, I wonder what these girls are busy with, you know. Whenever they come together, something is going to happen, you know. But getting ourselves ready for, you know, your news at 1 o'clock, you know. Your news coming up at 1. Let me just jump straight quickly to a couple of messages that came through right here on our WhatsApp line. In FM, hello.
3: Hartelijke goeiemiddag, Sipas. Nee, Jelbert. Je ken jou story, maat. Nee, ik luister lekker naar jou en je de rechtige, positieve manier jouw programma af te skoppen. Ik luister lekker in jouw school, die bij de werk aan jou, man. Was nog op middag eten geweest en ik geloof mij. Ik kan niet klagen, eten die. Ik had nou zo met die koos neergezet, maar ik moet veel zeggen. Ik ga niet in met die connection, Sipas, man. Een mooie dag, een ziende dag voor allemaal. Iedereen heeft een maat bij jou, Sipas.
2: Oh, yes.
3: Ik ga niet die programma.
2: Ah, thank you so much, brother.
3: Sean.
2: Oh, yes, Sean.
3: Ik kan daar van yes. Pakkenstorp.
2: I bet you like that Whitney Houston song, right?
3: Sipas.
2: Mm. Yes, sir.
3: Net alle sterkte toewens daar voor die boys en familie.
2: Yes.
3: Daar in Roostraat. Met die ingang van Katie Boys.
2: O, ja, nee.
3: Alle sterkte ja. Daar.
2: Sterkte daar voor die familie, man.
3: En ja, Sipas, is het moeilijk is, man. Kan jij een klein liedje speel voor die familie?
2: Ja.
3: Goodbye.
2: Zeker.
3: Sebastian.
2: Zeker, broeder.
3: Kom maar de part van Sean.
2: Bye, dankie, Sean. Ik zal het zo maken voor jou, broeder. Een beetje later in het programma zal ik dit voor jou accommoderen. Zal je jou accommoderen daar, broer? Onthou net, nee. Vriendin, hoe zeg jij? Hoe gaan het daar?
4: Hi, goeiemiddag, Sebastian.
2: Goeiemiddag.
4: Yes. Ik ben lekker aan die mooie muziek.
2: Oh, ja.
4: Goede voor al die maatjes. Hulle moet nou mooi daar hee. Sebas, jy moet nou baie mooi daar hee daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Pool. Mooi daar.
2: Baie dankie, Katrina. Groete daar, hier in Mosselbaai. Hoe gaan dit met jou, vriendin?
5: Hartelike goeiemiddag, Sebastian. Mm. Goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Ek wil net vandag vir allemaal baie, baie dankie sê vir die seënwense wat hulle vir my maandag toegewens het. Ek kon die radio luister nie. En, maar ek het die boodskap gekry dat ek het baie seënwense gekry van al die radiofamilie af. So ek wil net vandag die tyd neem terwyl ek het het en kan radio luister vandag. Wil ek vir hulle baie, baie dankie sê. Ek waardeer elkeen van julle se seënwense en u se omgee en liefde.
2: Absoluut.
5: Baie, baie dankie. U moet een mooie en geseënde dag het en het kom met baie liefde vanaf Doreen Cameron vanuit die prachtige sonskyn Mosselbaai.
2: Ah, prachtige sonskyn Mosselbaai. Baie dankie daar, groot vriendin Doreen Cameron. Baie dankie Doreen. Meneer Gysman, wat sê jy, broeder?
6: Goeiemiddag,
2: broeder.
6: Ai.
2: O, ja.
6: Collega.
2: Wat sê jy, broer?
6: DJ Sebas. Broeder.
2: Yes.
6: Wat maak jy vandag? Jy is in een hele ander atmosfeer.
2: O ja, ja.
6: Genuchtig. Jene jong, ek is op die pad, ek is besig.
2: Mm.
6: Maar dit is sommer nou een plezier.
2: Ja.
6: En ek krij nou sommer nieuwe moed, nieuwe energie.
2: Net so, broeder.
6: Om meer te doen hier in die gemeenskap. Wereld. Okay. Collega. Nee, jy doen het vandag, broer. Jy doen het. Gas ons reg oor die streek.
2: Dankie broeder.
6: Dis Enrique Schuisman hier. Nee, ek geniet dit. Dankie broer.
2: Dankie broeder. Ingehaak en ingeskakel hier by jou gunsteling radiostasie. Ja, nee wat. Gysman, hou die blink aan bo broeder en hou aan met die goeie werk, weet. Kom ons maak ons gereed dan vir die nuus om 1 uur saam met Jolien Verrose Makier. But in the meantime, there's this song. This one. Goodness. It goes out to a brown-eyed girl. Hey, Devin Gamble says it well, hey.
7: Walk with me.
2: I talking about that hazel brown eye.

0: Kyk ons maar nou wat ons daaraan kan doen, hè. Maar ek sal die nommer baie beslis vir Jolien stuur, sodat Jolien kan jy vir my daai nommer speel? O, my genade, sê iemand hier vir my, nee. Middagse Bas, love the music, keep well. Cheryl, Anne, Cheryl, goeie dag aan jou. En welkom hier by die program, nee. Thank you so much. Ine van Melo.
1: Hi, goeiemiddag Sebastian. Woo, ek love your music, because, and when I die, I keep on living.
0: O, ja.
1: That is my favorite song.
0: Ja.
1: Mm. Maar ek en my ma luister lekker aan jou muziek in een nieuw program. Dat kom met baie liefde van Beverly uit de warme Oudtshoorn.
0: Uit de warme
1: Oudtshoorn. Dank je, Sebastian. Yeah, up to you. Keep it on.
0: Dank je. Ja, no. Thank you so much. Thank you so much. In the 27 minutes past the hour of 1 o'clock, your news headlines coming up in a bit. But to everyone that's celebrating their birthdays today, you know, I've got this one that I would love to play for you, ne? Yes, oom boy, is vir jou ook een liekie, man. Net vir jou, my oom. En ek weet, jy gaan hem geniet, man. Ja, nee, wat baie beslis. Ah, is dat nou? Ah, it's gotta be all-time favorites, you know? Yes. From the definitive collection. That's the deluxe collection, you know? From 2002. Yes. Check it out, check it out, check

0: goodness. What a song right there. And I'll take with me the memories to be my sunshine after the rain. And it's so hard to say goodbye to yesterday. Ah, goodness. I'll take with me the memories to be my sunshine after the rain. What a song. Goodness, what a song. And as promised, you know, I said we're going to be having a chat with advocate, yes, Madeline. Yeah, Madeline, very good afternoon to you and welcome to the show.
1: Good afternoon, Sebastian, and good afternoon, listeners. Thank you for having me once again and giving me this platform.
0: Oh, yes, absolutely. What kind of a question is that now? You know, you're trying to be humble now, you know? No, with all due respect, you know, I must add, though, that it's been going very well, you know, with the interviews and having chats with various stakeholders, you know, with regards to the Legal You campaign that's currently running. And that's, you know, it's ongoing, you know, it's not currently running, it's ongoing. And I remember last year we started this and we talked about this like in forever, you know. And you mentioned something last year. Then you said that people must stop waiting for GBV to happen, you know, and for the awareness campaigns. This is an ongoing thing. It must be ongoing, you know. And I must applaud you guys for coming up with this initiative, the Women's Month that we are in. And Legal You came up with this brilliant initiative, Blow Your Whistle Against GBV campaign. Tell us a bit more about that.
1: Yes, first of all, thank you so much. I'm just listening to you in awe. I can't believe it's been a year already that we had that conversation. Yes, we're still standing on that same point that we are not moving. We're still continuing to create awareness, educating our people. We cannot wait up until GBV is within our private spaces anymore. Then it's basically almost saying it's not too late. We can still do something about it, but let's prevent it before it enters into our private zones. And that is why, again, once again, we decided to do this Blow the Whistle Against Gender-Based Violence campaign, not only for the victims, but also as a preventative measure for those who are not able to speak. Looking at the elderly, our vulnerable groups, for example, our children, that is not, and even our adults as well, who doesn't have that confidence to speak out about the potential abuse and the abuse that they are undergoing. That's still the one to unite. And to say, we applaud them for just blowing the whistle as the first step when it comes to speaking out and reporting, especially reporting the abuse that's happening.
0: Wow, amazing stuff, you know, and the way you were talking about it, you know, it's a fact, you know, and we spoke to, I spoke to a lot of stakeholders, the couple that I've interviewed, you know, over the past few days, currently up until now, I must say, there was a great response, a response in such a way that people feel it's a personal thing, you know, where they feel they need to do something, you know, to create awareness, which I think it's absolutely brilliant and it's amazing. I just hope a lot of people can come on board, you know, but you get shy people, ons kan mos nou maar skaam mense wat nou nie wat nou nie hulle gesig wil wys nie. En soos ek gister gesê het vir een van die stakeholders wat ek mee gesels het, 'n dametjie van ek dink haar naam is van George, nee, van George Municipaliteit, lekker gesels, sy was lekker op haar senuwees, maar ek kon verstaan, dit is haar eerste keer, maar toe sy eerst aan die gang kom, het sy baie interessante ietsie genoem, advokaat, nee, sy het genoem van, jy kry mos nou die neighbors, die bure, oor kan die pad, die mense, ek sê nou nie, dis haarne nie, sy praat oor die algemeen, sien jy, van, mense moes geneig om maar te skinder, kom ons wees nou maar eerlik, mense praat klomp nonsens van ander mense, en hulle is besig in mense sake, kan ons nie net dit omdraai nie, en besig wees in die sin van een positieve neiging, nie, as jy nou sien, jou vriend kom werk toe, sy het een blou oog, jy kan met jouself denk, dis die waarheid, of die arms is blou geslaan, of dis nou realiteit, nie, en dan sê hulle, moes hulle koppe gestamp, of so, wel, ons verstaan dit, maar jy kan nie elke een keer een maand so lyk, of elke weekie, verstaan jy nou? Nou, dis om die rede, wat ek nou so, wat ek so geluister het met een intense insig, weet jy, ons moet so besig raak, dat ons mense moet nader en sê, kyk, wat met jou gebeur? Dis iets om oorskam te wees, jy. Ek is hier, man, kom ons gesels daar oor, nie, hoe kan ons maak, as jy nou nie met iemand wil praat nie, jy gaan ons nou minderwaardig voel, om so te gaan, dis al reeds te veel om so te voel, maar hier kom Legally You know, en Legally You sê, genoeg is genoeg. Kom, jy wat die normale mense is hier in die straat, net soos ons allemaal, daar is een plekje van jou onder die son, man, kom ons, blaas die vlekie. As ek reg, ja? As ek sê, dis die initiatief en dis die gedachte, nee?
1: Dit is het. Ek wil net saam met dit sê, ons kyk gewoonlik of ek noem altyd, en ek wil lees, dat moet ek maar net uit, nie alles wat ek sê, direct interpret wat ek sê nie. Anders maak, ek maak gewoonlik die voordeel. Sê die woord in een groep, waar die kerk is, onder organisatie is, en sê die werkstuk. Sê achterkom dat hierdie vir ons elke maandag hierdie werk. Sê was er een paar sonde dat nie in die kerk gewees. Sê was er een paar meetings, so te sê, dat sy aanwezig gewees. Op jy in die sit is, en van kijk kry, is sy okay. En vraag of sy okay. Ons moet dit in paar dat mensen, die paar is van die gemeenskap en organisatie,
0: ja.
1: En wat hy wil gedoen het, extra middel activities wat hulle gedoen het, bijvoorbeeld, hulle het hulle self niet onttrek. En soos hulle gesê het, ons maak sommige van die mensen, ons van lekker op ons uit, en die as probleem bedrijf. Gaan in en gaan nou. Gaan vraag. Ons kan altijd GPS van elke aarde kan ons nou toe zijn. Dat is waar de commissie. Dan kan hulle een awareness campaign in die aarde kom hou. Dan gaan sy of hy of iemand met die wiese moet dan dit hoor. Dan kom vriendse services nader. Voor al die mensen wat nie altijd die vermoedig het om uit te komen. Van en hou dit is hierdie hier hou hulle tot nie. Ons hierdie hier luister na hulle conversations. Wie gaan hier hulle phones bijvoorbeeld nie. A building is something of so complex. Dat ons kan net aanvaard dat hoe kom die vrou of man of oma of ook een hier boodschap gesteer. Daar is kelke tijdens wat die medische phones gaan om te kijk wat hier is die phone calls het hulle gemaakt. Wat het hulle gaan Google bijvoorbeeld. So ons is leading you en die organisatie samen aan het departement. Dus kom ons gaan tot die ons victims. Kom ons gaan tot daar. En sê en wees vir hulle, en vir allemaal ons is lief. Hier met ons. Ek sta nie in pak ons woord in, in die community center. En ek wens ek kan hoor, heel dag hoor ek een vriendje afgaan. Die dag, daar, het is een geraafie, ek smal al heel ongeluk.
0: Ja, jy weet dat, het jy vliegje nou bij jou? Jy vliegje nou bij jou?
1: Nee, ek is hier bij my nie, maar die volgende jy vir ek inbring, maar slaas van een vliegje in pak ons woord, is al heel ogen, is hy bezig. En dit sê vir my, dat die platform wat ons gebruik hier op die nis en dit geweer van ons het nog nie in Pakkelsdorp self het ek nou nie uitgegaan en een awareness campaign gehouden nie. So iemand luister dat ons en ek hoor een vlekje blaas het uit te
0: kan. Ja nee, maar kijk dit is baie belangrijk dat ons hierdie saak moet aan die horings moet gryp, nee? En vir mense laat verstaan die belangrikheid is dat mense moet verstaan dat as iets gebeur wat verkeerd is.
1: Ja.
0: Dis nie te sê, jy is nou een pimper nou, of jy is in mense bezigheid, of jy is spris of so nie. Jy gee helpende hand, somtijds is een oor net al wat iemand nodig het, en somtijds is dit nou net die ding wat mense gaan attent maak, nie? Dit wil nie sê dat jy verkeerd is, maar dit is ook die verkeerd om te sien dan. Jy weet van iets wat verkeerd is, en dis die ander punt, nie? Mense weet precies, wie doen wat? Hulle weet. Hulle is bezig genoeg, nee. Hulle is genoeg in allemaal sy sake en bezig. Maar die ding is, wees bezig op een positieve manier, nee. Ons is nog nie hier om mense uit te trap, nie. Ons is hier om mense te bewys dat om bezig te wees in een positieve manier, om uit te reik, dit wil nou nie sê, jy hoor, iemand word nou pak gegee daar, nie. En jy weet is verkeerd, die jyne, daai stukkie wat daar gebeur, ons praat ons nou maar plat nou, soos ons maar nou met mekaar gesels, nee. Jy sien ons nou wat gebeur, en jy hoor wat gebeur, en net die feit dat die hulpkrete en noodkrete gaan ons nou so aan, en as daar nog kinders of mense, en jy is ander mense, wat hoor die goede, dan draai die mense ons een blind eye, as jy hulle bezig het, jy kan nie betrokken raak nie. Maar ons sê vandag hier, saam met Legally You sê eindelijk, kom, ons sit een stop aan dit, nee. Enige laaste woorde.
1: Ja, ek ben net so vluchtig aan die geraas, maar as ek net so van, as ek so luister na sake bijvoorbeeld, en self, ek doen baie van die luisteraars weet, ek was self een slagoffer geweest toe ek 15 jaar oud was. En die dag toe die een van die buren na ons huis toe kom, die volgende dag toe hy na ons huis toe kom, en hy praat altijd met pa. En al wat ek kan baie duidelijk van nou, as hy sê, ek het gehoor aan my sikker skreef al, maar ek het nie geweet het waar he.
0: Ja.
1: En dit het by my gesit. En oor die jare het ek baie gehoor mense wat kom getuig in sake, vir alles is, mense vermoor word, kinders vrou, okay. Mense femicide, en dan sê iemand altijd, ek het gehoor die kind skree, ek het gehoor die vrou skree.
0: Dit is die hartseer gedeelte daar.
1: Dis die hartseer. Ja. Iemand met hy laaste vloedooi het hulle gehoor. So wat maak ons? Ons is een gemeenskap. Ons kan die persoon opdra. Ons kan. En dit is ook om weer in te ons verwaai die nummer, dit is oor ons beskikbaar. Ons is elke maandag aan die kijk, ons samen met iedereen met iemand, wat hier die week ook beginnen doen. Met een plot luister, als hulle verstaan, maar waarin kan ons gaan? En het is een nummer werkelijk proberen te aannemen, maar hoe kan ons brengen? Het is beschikbaar. Ons moet niet weten waar om dit te krijgen. En dan die mensen wat die hulp brengen, moet aanbied voor ons. Of moet hulle beginnen accountable houden. En dit is het in ten slotte wat ek wil sê. So was dit in 2 sekondes, kan ek net vir die luisteraar sê, wie allemaal gepartner het, en hoe sterk hier die vluitje blaas gevat het.
0: Ja, jy kan seker, gaan maar voort.
1: Ok, so ons het een groep in Albertine, ek gaan ons aan die kant af omwerk, dat mensen in Albertine, wat jou maand vir ons uitgewees het, wanneer hulle ons gaan doen, Mosselbaai Municipality, hulle doen dit ook self, nou is het vluitjes beskikbaar, wat julle bij hulle kan toren zijn van afval. Dan is het een groot brak, is daar ook een organisatie, jammer, wat samen met ons gepartner is. En dan obviously in George, George zelf, die politietafie, die GPF, George in die dorpen, en dan het is voor Cornwall en Pembalese, obviously in Pakosloop. En dan beweeg ik zo over die berg, dan ga ik naar Uitzoring toe, daar is definitief op die kinder, is daar ook een groep wat samen met ons werkt, daar is zo'n Uitzoring in, Waboom Skraal samen met ons. Dan beweeg ik zo om de Nijsnaafse kant, daar is ook een groep ladies met kellets door. De oorlog en allemaal wat ik nu genoemd heb, die is allemaal wat afstand aan boord is, heidiglijk. Privaat organisaties of cookies, dus die pakken voor Community Business Association, afboek, het is goed, hulle supply, hulle eerst lekkies aan die mensen. So dat gaan, soos hulle sê in Plein en Sampel-Afrikaans, dat gaan bossie bij te kassen. Die het is lekkies garantie. Of het kerke, die Anglican kerk in Mosselbaai, ek doek vir ons benader, ons gaan vlekjes en hulle ook voorsien. Ek sê vir en vir alle luisteraars, baie dankie dat julle uitgereik het, maar daar is nog soveel. En as daar aardig is wat nog nie, wat vandag met steen hoort, en wat elke dag met vandag steen hoort, contact ons en kijk hoe ons kan met mekaar kan kom. En ons maak die maand, die begin van die rest van die maanden, wat ons gaan geraas maak, 14
0: is weinig
1: en
0: 25. Oh, ja, nee, baie dankie daar, advokaat, waardeer jou, en ons hou so met so die vlam in die brand, nee, goed gaan.
1: Dankie.
0: Bye-bye. Nou ja, met dit gesê, gaan ons gereed maak vir advertentiebreek, en dan kom ons terug net hierna.
2: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikhole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude bay 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
3: Buco.
4: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
5: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
0: All right, welcome back right here to your voice in paradise. Goodness, man, the time has moved on quite quickly, you know. Yes, but what can I say, you know? It's 4 minutes away from the hour of 1 o'clock, and definitely a good day, you know. It's Thursday, and no, it's not Thursday, it's Wednesday today. Coming up in a bit, right after the news, we're going to be joining Karen and Dion, you know, with Oxy, with that program of the Oxy. Reaction, eh? Yes, something like that. Yes, goodness, I can get you today, but it's a couple of minutes away from the hour, you know. And I would like to dedicate the next song to a good friend of mine who, you know, I would rather say in remembrance of a sister, a friend, you know, a very good friend, a close friend of mine, you know, Charlene Klaassen, that passed on, you know. I would like to take a moment, you know, and just dedicate the next song to her, you know. She forever will be missed, you know. Charlene had a loving spirit that turned ordinary days into, you know, something special. With that smile of hers, never a dull moment if I think about her, you know. She always had a hug that felt like home, you know, a word that would brought comfort to anyone that was in her company, and a faith that lift others up, as well as her daughter, her children, her grandchildren, and, you know, As tough as it already is, she has departed, but her love remains, you know, and would like to let everybody know that Charlene was really a shining light, you know, and she was loved her stories, always had something to say, and Eden FM was the best thing that ever could happen to her, you know. She truly believed in this radio station, and living in our kindness to each other, that's what she was, you know. If you know her, and you know what I'm talking about, you know, she had this kind of warmth inside of her. She'd never judged anyone, and everyone was welcome at her house, you know. Yes, we always see a lot of people at her house, and I dedicate this song to her, and you and me, she'll always be a shining star, you know, in my life, and everybody she touched in her lifetime. May her soul rest in peace.

0: I'm telling you, Mr. Mario makes it right. Ek weet nie, maar is recht of a groot opgewondenheid wat by my is elke middag hierdie tyd, wanneer ek vir Mr. Mario kan verwelkom op die afternoon drive. Hy bring vir ons die padverkeersbeslag. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet vir jou uit die hartkie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Goeiemiddag.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn.
0: Ja, middag, sê.
1: Paula, dit is nog redelijk donker, soggens en saans. Mm. Daarom wil ons al onze motoriste versoek om die hooflugte aangeskakel te hou. Dit is belangrijk om die meriete achter die versoek te verstaan en kan inderdaad help om sterftes op onze paaie te verminder. Ja, puntingsbeamtes op die hoeken van St. Mary's en Beerstraat is daar geplaatst waar die veiligheid van voetgangers daar verseker, waar ons die verkeerslichte seker al meer as een jaar of wat buiten werking het daar. So motoriste neem asseblief kennis en gehoorzaam aan die aansyne van die puntingsbeamtes daar. Dan op die R404 afrit na Geelhoutboom het ons een stilstaande voertuig daar op die linkerkant wat redelijk gevaarlik staan daar op een blinde draai. So vra maar die motoriste om hulle spoed in die omgeving aan te pas. Dan die N2 tussen Pakkelsdorp afrit, sowel as die tuinroute Mol, het ons die bane aan die linkerkant wat gekanaliseer is en die snelheidsgrens daar verminder is van 120 km per uur na 60 km per uur. Dan op die N12 is die provinciale administratie nog steeds bezig met instandhoudingswerke daar in die richting van vanaf Zebra in die richting van Oudtshoorn. So wees maar op die uitkijk vir die padverkeerstekens wat daar uitgeplaas word. Langer Hoevelweg daar aan die kant van Oudtshoorn inkomend het ons een extra zwaar gelede motorvoertuig wat onklaar geraak het en obstructie pleeg. So vraag maar so'n motoriste, wees maar op die uitkijk daar oor die Langer Hoevelweg in binnen gaan. Mosselbaai inkomend tussen Klein Brakrivier sowel as Voorbaai het ons verkeersopeenhopings as gevolg van zwaar motorvoertuig met abnormale vrachte wat die rijvlak daar gebruik. Mr. Paula, ja, seeing that we still in Women's Month, women, don't tailgate, give way, and signal early, and please don't road hog. Now, Mr. Paula, the meaning or the definition of road hog, it refers to a person who is driving or who drives aggressively or selfishly, taking up more than their share of the road, disregarding the safety of other drivers. Mr. Paula, indien ons enig iets gemis het, enige ander verkeerszake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario, het edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
3: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Ja nee, hierdie woensdagmiddag loop prachtig hier op die liggol van die Eden FM. 3 minuten voor 5, so naas ook Goa, she is ready with your 5 o'clock news. But getting us there, let's call on Bongo Muffin. As clever as words, come on, say it. Lekker hopsie, kadopsie. Ek wil hier nie maar gee, maar kom nou hier net even. Net na 5 bring ek vir woensdag wenke en kwart voor 6, nostalgie. Maar vir nou...

Nee, wat een ding. Een ding, bongo muffin tatiskoe. Is lover het soos. But it's 5 o'clock and here's another cool one with your news weather and financial indicators in Isikosa. Ms. G, over to you.

Ah, I like your smiles. En hier bring ons by precies 6:30. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio ingesit het en ingehaak en ingeskakel is. Ja, soos, middag Paula. Ja, dit is redig een lekker song die. Thanks for taking me home. Ek dink dit kom van, is dit Vilanderij wat saam met my praat hier op Eden FM. Hartlik goeiemiddag. Is een lekker enekie die net. Terug in die tijd, there's no school like the old school. En julle weet ons nou al by die tijd, man. Die hops is oos, hey, old school. En ek weet, sy lees Bobani like ook haar old school treffers. Maar hier is hy nou met jou hoofdrekke in Afrikaans. Hartlik goeie naam, sy lees Bobani. Natuurlijk al die pad vanaf Nuisna, Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika.

0: Yes, so that was so beautiful.
1: Thank you.
0: Yes, after the break, I'm going to speak to Bella, the gospel singer, and Kevin van Niekerk, the artist and teacher and subject advisor.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Hallo, ach man, dit is vir my so lekker om met jou te gesels. Die gospel-ikoon in Suid-Afrika, bekend as Bella, maar ek dink jou naam is, ek dink is Maria, nee? Bella?
3: Ja, Maria, Maria Magdalena.
0: O, Maria Magdalena, dit is nog 'n paste name vir 'n groot, groot vrou van God.
3: Die vrouwens wat eerste by die graf was, Maria Magdalena. Ai!
0: Ai man, Bella. Jy laat my, as ek aan jou ding aan, dink ek aan Heere, lei my.
3: Ja.
0: Dit is allemaal mooi lied, en so gepas, jy weet, in Suid-Afrika, en daar is geen trane in die hemel.
3: Ai man, ai man.
0: Wat so waar is. Jy is maar so in Appingtonse wereld, nee?
3: Ja, kom, laat ek toch net die reisteraar net groet, ek wil net sê, hallo.
0: Ja.
3: Uit die kouwe Appington, die Heere is nog Heere en ek klou nog vas aan die ou liewe kruis. Ek klou nog vas op, ek hou nog vas aan die kruis.
0: Ja, en nou sien uit na jou kom St. George weer, jy was langklaas hier gewees.
3: Ja man.
0: Nou daar in Appingtonse wereld, ek het nou opgelees, ek dink jy het baie meer as twee, ek weet ten minste van twee gospel goue albums of goud vir gospel albums wat jy gekry het, nee?
3: Ja.
0: En die eerste anderskleurige dink ek amper.
3: Ja, ek was bezig in die studio. En toe ek een album gerecord van my en my record company bel toe vir my, Kevin van der Spuy. Hy daar in Somerset en hy bel toe vir my, sê vir my, hy vraag eers vir my bel, wil jy die goeie nuus of wil jy die slechte nuus gehoor? En ek is daar uit in die studio. En ek sê, nee, geef vir my die goeie nuus, want ek is wel bezig met 'n goeie saak.
0: Ja.
3: dit is amptelik. Ek vraag wat is amptelik.
0: Ja.
3: Hy sê, dit is amptelik. Jy is die eerste breinkunstenaar ter wereld. Breinkunstenaar ter wereld. En hulle toe een brief wat hulle geprint het vir my, dit is hier in my huis. Die eerste breinkunstenaar onder die mannen en onder die vrouwe. Die eerste breinkunstenaar wat twee gouwe plate verwerkt.
0: My wereld, man.
3: 2005 en 2006.
0: Yes, like it, Bella.
3: Achter mekaar.
0: Jo, nee, ons is baie trots op jou.
3: Ja.
0: Ek het veel genoemd, dit is een skoleprogram. So vertel my so ietsie van jou skole, waar het jy skool geloop en ja, hoe was het daar, jou onnies en so, het hulle vir jou geleer sing so by die skool?
3: Ek het skool gaan hier in Appington en my skool loop aan het maar begin hier in ons eie dorp, die prachtige wingerdorp, die wingerde is hier rondom ons, prachtig. En die oranje rivier vloei.
0: Hey man, en die zon skyn lekker op jou.
3: Ons is mooi water tekort en ons is altijd water.
0: Ja.
3: En ja, ek het groot geworden hier zo. En van zo'n A tot matriek, zoals hy daar was, of zo'n A tot B, zo'n graad 1, graad 2, gaan we kijken, maar die graad...
0: Nog put een saartje jylle en zo aan.
3: Ja, moet gaan studeren dat jylle graad kan krijgen.
0: Ja.
3: Maar ek het een wonderlijke schooljaar gehad. Ik heb een wonderlijke school en ik heb wonderlijke onderwijzers gehad. Kom ik even doen. Ik kom maar uit huis uit wat ons is een zingende familie.
0: Ja.
3: Ik denk dat ik in die school geweest. Ik ben meer in die huis geweest. Waar ik een liefde gehad heb van het mijn pa gesing mee maken en zo. Ik heb het daar bij hulle geëerd.
0: Ek sien.
3: Ek het 'n prachtige, ek kan nie sê, my my laerskooljare was fantastisch, my hoërskooljare het ons maar getremmel van my, die jare was het ons nog die CCS, kan jy daar onthou?
0: Jy kan onthou, ja, natuurlijk onthou ek, ja.
3: En kampen, en hy kampen, en dat maar by die school, as bijeenkomst is, daar word Bella voor hem toe geroep, en met ek die liedjes insit, ek met die liedjes lei, en toe het hulle gehoor, ek sing met die sangklas, moet ek voorsing, Bella van die moord daar ging.
0: Bella lei my, ja.
3: En toe het hulle gehoor, hoe sing ek,
0: ja.
3: En as het na die kampers kan toe gaan,
0: ja.
3: As het Appington wat opgeroepen, dat is Bella van Appington, Bella van Appington, en moet ek maar voorsing toe. Nee, ik denk dat kom maar hier, ja, hier uit. En mijn pa was een profeet, mijn ma was een profeet. Toen onze lieve was niet, ons als kinderen, ons is negen kinderen, ik is een van de tweeling. Toen onze lieve was in school toe, hij is een kerk, school toe, hij is een kerk.
0: Ja. Ja, was maar bij huis in die kerk waar jy gesing het. Nou, ja. jou sangloopbaan het natuurlijk baie hoogtepunte.
3: Ja. Ja, dat was baie hoogtepunte in my carrière. So, bijvoorbeeld, ik het 2 keer aan die leertoekenning ontvang vir die beste kunstenaar deur die productie wat ek gedoen het en so. Ja, die Heer het my baie ver gemaakt. Ek het top gegaan.
0: Ja.
3: En daar nog niemand gekom wat voorbij mij kon gegaan het. Die keer wat ek wag nog, wie me nog voorbij kom, wie me nog 3 platen of 3 goeie platen, maar is nog, ek sta nog net op nummer 2.
0: Op nummer 2, ja. Nee, ja, ons sien uit na jou, maar jy bring seker nog uit, nee.
3: Ja, ek gaan, because Roger, ek was faithful. Staan jy, ek was faithful, en ek kom en sê vir jou, die Heere beloon getrouw het. Want
0: ja,
3: omdat ek getrouw
0: amen.
3: Was en die Heere my beloon. En omdat ek een biddende persoon is, omdat ek op my knieën bly, staan jy, daar was baie lawe ook in my leven, maar God is my die God van grace, God is die God van genade. Ek het hier een baie terrible, een morsige echtscheiding gegaan, ek het hier baie trauma, ek het hier baie goed gegaan.
0: Ach nee, mijn Bella,
3: maar
0: jy is dier, jy is dier. Ja. Wil jy iets sê vir alle vrouwe miskien nie weet wat dier echtscheidings gaan na buitenkant?
3: Ja, ek hoef vir die vrouwen sê, hoe nie moet verloor, ek kan nog een doel, ek was daar, ek het dus my eie plaats, dus sit so 20 kilometer buiten
0: afwezen. Nie dit geweet nie, ja.
3: Had my pa af na my toe gekom red, had ons sê my pa, my kan hier nie pille. Hier die pille wat jy met die dokter kreeg, want jy raak maar, jy gaan achter eind. Eindig wil ek van sang en van steeds wil ek niks te doen, sê, want ek dien me met hierdie ding. En my pa sê, my kind, ek kan jou nie hier uit help nie. Ek kan jou nie hier uit help, jy net sê, jy moet self, opstaan en jy self, ek hierdie depressie pille uitleid.
0: Ja, ja.
3: So, en ek moet teruggegaan het na die Heere toe, en kom sê, jy, daar is nog steeds, daar is nog steeds reden, daar is nog steeds kans vir vrouwens wat voel, ja, ek kan nie hier uitkom. Ek wil vir vrouwens praat wat sê, hulle kan nie hier uitkom. Jy
0: ja,
3: kan.
0: Ja.
3: Sit die pille een kant in. Sit die stof in jou af en kom uit die hoekie uit. Want ek kom sê vir jou, niemand sal vir jou jammer kry. Ek praat van ondervinding. Niemand sal vir jou jammer kry. Jy moet jou self op lig en self opstaan en sê, tot hier toe. As my sê, my man wat my geroep het, is my God wat my geroep het. En ek heb kinders om voor te lewe, ek het een families om voor te lewe, en hulle kyk op na my. Jy met jou eie sukses moet jy skrywe. En
0: ja,
3: ek het my eie sukses geskrywe. Ek gaan rond en ek gaan vertel vir die vrouwens, skryf jou eie sukses. Staan op in die hoeken en wees vastberaden. Trek aan jou volle wapenrusting. Bereid die trek die skoene van bereidheid en sê, Heere, vandag is die laatste dag, van die pille, gooi hulle in die drein, sê, Heere, sê, hulle nie pille pak en in die drein ingooi, Heere, so, laat die ou lewe so afgaan, en begin een pad met die Heere te stap,
0: kreeg
3: iemand, dat jy kan nie een pad stap. My pa en my ma was die mense wat vir my gebid het, wat ek na toe gekom, want hulle het my gehelp, maar jy moet tot by jouself kom. As jy daar is, en jy is gezien, as jy met jou self kom, niemand sal jou help, Roze.
0: Ja.
3: Praat ek met te veel.
0: Nee. Jy is een groot inspiratie, en ek wil vir jou baie dankie sê, Bella.
3: Ja.
0: Het was nou regtig, groot, groot voorreg om met jou te gesels.
3: Amen, amen.
0: Ek wil nou speel, lei my, Here ja? Lei my.
3: Ja, Here lei my, goue status van weer, en ja. Dit is my liefde, goue status van weer.
0: Ons sluit af met, Here lei my, Bella.
3: Dankie, Roger.
0: Baie dankie, Bella.
3: Dankie.

0: Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
1: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: De show Stem in the Paradise. Dus iedereen heeft hem genaamd en bijba welkom. Lekker om samen te kunnen kijken in die tanken waarin je geluisterd die van Brian McKnight en Love of My Life. Wonderlijke klanken van je terug in die tijd met daar die een en vele, vele meer waarna ons geluisterd. Onder andere Celine Dion's Color of My Love. De stylistics You Make Me Feel Brand New. People Bryson. So tell it like it, you know, tell it love means forever. Tell it like it is, Aaron Neville. Cherish the Love van Cool and the Gang. Was ook hard for Brandy, so come a little closer. Tevin Campbell, wat je teruggevat in tijd, Brown Eye Girl. The Carpenters met We've Only Just Begun. En dan het ons begint ons programma met Gladys Knight, End of the Road medley hier op Iren FM, jouw stem in die paradijs. En dit het aangeschreven na zo'n 2 minuten voor de eer van jouw vier hier op Iren FM, jouw stem in die paradijs. Hier is jouw late night drive. 10 tot 1 met 12 uur toe op dinsdag, woensdag en donderdag. Keer onze mekaarse geselskap en wat een lekkerte om samen met u te kan wees hierdie tyd van die aand en samen jou te kan keer onder die geklank van rustige, strelende muziek op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley en ons gaan binnenkort na die volgende muziekbreek gaan ons aansluit by jou boodskappe 060-505-2693.
1: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor,

0: And you know, it's just a pleasure to have known the kind of men that I've known in my life. You know, the kind that would kind of like put you in the sunshine and let you grow and not just hide you over in the corner where you're with
1: it. The show Stem in Paradise is hier in FM en dit klank van Bad to Right, so weergave met One Bad Habit. Hier op Eden FM, jouw stem in de paden is niet die nou van Lady Antebellum. Voordat Celine Dion ook met My Heart Will Go On. The Manhattans, Everybody Has a Dream. Chris de Burgs, A Lady in Red. One Bad Habit was ook vroeger geweest. Maar dit was Michael Franks, weer gaan we daarvan. Wat ek gespeel het. Maar geloof het ook dat jy die klanke saam met my geniet het en baie baie lekker om saam met jy kon keir. Ek groet jy tot morgen aan, selde tyd, selde plek, met nog een weergawe van jou Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Een prachtige aand, lekker narres vir elke van jy, vir die wat werk, bly ingakken en geskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM, ons keir dier die musikale note keir ons saam met jou tussen 12 en 5 en dan 5 tot 6 kar bediem hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Cheers vir eers, laat die vol wij wil, bye bye.